0: bespreking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijpen en oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
3: Aan stuurboord liggen kapers lief.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.

zappen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350. 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Komt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer, in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer, in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump, van het opnieuw verven van de pool, bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarmee verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Ook vandaag weer van harte welkom bij ons programma Ecclesia. Vandaag Engelse kerkmuziek. Wij beginnen met Thomas Tellis, geboren rond 1505, overleden in 1585. Hij is begonnen als organist van de beroemde kathedraal van Canterbury. Maar al gauw werd hij opgenomen als componist aan het Engelse hof. Hij heeft gediend onder Hendrik de VIII, Edward de V en Elisabeth de I. Hij wordt wel gezien als de vader van de Engelse kerkmuziek. Van hem Salvator Mundi, redder van de wereld. U hebt ons door uw bloed en kruis van onze zonden bevrijd. Bescherm ons. Uitgevoerd door Stile Antico, dat prachtig ensemble uit Engeland bestaande uit 12 zangers en zangeressen, 3 sopranen, 3 mezzosopranen, 3 tenoren en 3 bassen, gespecialiseerd in oude Engelse kerkmuziek. Stile Antico, Salvator Mundi, van Thomas Tellis.

iets later leefde, van 1583 tot 1625, een andere grote Engelse componist, Orlando Gibbons, eveneens organist geweest van de kathedraal van Canterbury. Tijdens zijn leven werd hij beschouwd als de beste orgelspeler van zijn land. Samen met zijn voorganger Tellis wordt hij gezien als de geestelijke vader van de anthems. Van hem, O clap your hands, naar Psalm 47. Alle gij volken, klapt in de handen, juicht God toe met jubelgeroep. Uw weer, stile antico.

25-jarige leeftijd gaat de componist Handel in 1710 naar Londen. En daar richt hij de Royal Academy of Music op. Dat is een groots opgezette Italiaanse opera. En voor dit instituut schrijft hij ongeveer 35 opera's op Italiaanse tekst. En jarenlang gaat het met de Academy goed. Helaas raakt de opera rond 1730 wat uit gunst van het Engelse publiek. En uit pure noodzaak legt Handel zich dan toe op het schrijven van oratoria. Omdat het oratorium geen kostuums, geen decors en geen toneelspel kent, werd dit het ideale genre voor hem. En vanaf 1732 schrijft hij er ongeveer 15. De bekendste is natuurlijk de Messaïe. Ik wil je twee fragmenten laten horen uit twee andere oratoria. Namelijk Judas Maccabeus en de Solomon. En daar beginnen we mee. Your Harps and Cymbals. Bekend koor uit de Solomon. U hoort het Monteverdi-koor onder leiding van John Elliott Gardiner.

Heel bekend is het oratorium Judas Maccabeus. Het onderwerp is bevrijding van het Joodse volk door Judas Maccabeus. Na de dood van Alexander de Grote kwam het volk Israël onder de overheersing van Antiochus, koning van Syrië. En het geslacht van de Maccabeën hielpen de Joden in hun strijd om vrijheid. Uit dit werk de bede Father of Heaven from thy eternal throne, oftewel Hemelse Vader, kijk vanaf uw hemelse troon met een zegenend oog op ons neer. Father of Heaven, u hoort de countertenor James Bowman.

Een tijdgenoot van Händel was John Stanley, 1712-1786. Op 2-jarige leeftijd werd John Stanley bijna blind door middel van een ernstig ongeval. Maar ondanks zijn handicap werd Stanley toch een groot organist. Zelfs Händel kwam regelmatig naar de kerk om naar de muziek van Stanley te luisteren. Hij componeerde een groot aantal werken voor orgels, de zogenaamde voluntaries. In ons programma The Voluntary Opus 6 nummer 2. Gespeeld door de Engelse organiste Margaret Phillips en zij bespeelt het orgel van de St. Helen Bishopsgate in Londen.

Ook in ons programma twee geliefde Engelse hymnes, uitgevoerd door het koor van de Wells Cathedral. Wij beginnen met O God, You Search Me and Know Me, gebaseerd op Psalm 139. Heere, Gij doorgrondt mij en kent mij.

In Johannes 12, vers 26 staat: iemand die mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Dat is de basis voor het lied O Jezus. Ik heb beloofd dat ik u tot het einde zal blijven dienen. O Jesus, I have promised. Koor van de Wells Cathedral.

hetzelfde thema, nu in een compositie van Edward Bairstow. Bekende componist die leefde van 1874 tot 1946. Hij componeerde het lied in 1925. U hoort het koor van de Westminster Abbey.

Wij eindigen Ecclesia met de componiste Judith Weir, geboren in 1954. Thans is ze hoogleraar aan de Universiteit van Cardiff. En regelmatig is zij gastprofessor aan de beroemde Harvard Universiteit in de Verenigde Staten. Van haar de compositie Truly I Tell You, gecomponeerd in 2015. Het werk bestaat uit 4 delen. Het eerste deel, Psalm 8, de versen 4, 5, 6. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd. Het vierde vers bijvoorbeeld. Het tweede deel, Marcus 10, vers 15. Dat is ook de titel van de compositie, Truly I Tell You. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er zeker niet binnen gaan. Dan het derde deel, Psalm 34, de versen 1, 2, 3 en 4. De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. En tot slot weer het vierde deel, en dat is eigenlijk weer het tweede deel. Truly I tell you, uit Marcus 10. Ik verzeker jullie. Het koor van de Westminster Abbey onder leiding van James O'Donnell.

We eindigen ons programma Ecclesia met de muzikale woorden van John Rutter in A Clair Benediction. Gebed om bescherming. Ik neem alvast afscheid van u. Bedankt voor het luisteren deze zondag. En we hopen elkaar volgende week zondag weer te ontmoeten bij een nieuwe Ecclesia. Graag tot dan.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

U luistert naar het programma Radio Regio Klassiek via Radio 350, Hofstreek Omroep en Hoi FM. Welkom luisteraars, fijn dat u luistert. Mijn naam is Ben Prins, samensteller en presentator, en de techniek wordt verzorgd door Remco van der Maat. Het thema van deze uitzending is klassieke muziek vanuit een breed perspectief. En dat betekent dat u vandaag kunt genieten van juweeltjes uit de rijke geschiedenis van de klassieke muziek, waarbij in elk werk de nadruk ligt op een bepaald muzikaal aspect, zowel instrumentaal of vocaal. En dat kan een symfonieorkest zijn, een pianoconcert, koormuziek, balletmuziek en natuurlijk operafragmenten. En niet te vergeten de vocale hoogstandjes. De eerste muziek is van Antonín Dvořák, de componist die zich net als zijn collega's uit de Tsjechische nationalistische heropleving vooral met opera bezighield. Naast de vele symfonische werken die hij schreef, zoals zijn beroemde celloconcert. En dat draaien we vandaag niet, maar we laten wel u genieten van het Poco Allegro uit de Bagatelle opus 47, hier uitgevoerd door het Panocha Quartet. Een combinatie van muziekinstrumenten die u in de concertzaal amper tegenkomt.

Ja, dit was de voormalige herkenningsmelodie van het bekende Afrotros Radio 4-programma Een Goedemorgen Met. U hoorde het Poco Allegro uit De Bagatelle, opus 47 van Antonin Dvořák. Hier uitgevoerd door het Panocha-kwartet. In het volgende werk, gecomponeerd door de zogenaamde Rode Priester uit Venetië, zoals zijn bijnaam luidde, Antonio Vivaldi, die exileert net als in de tijd waarin hij dit werk schreef. De castraat of de countertenor, vooral vanwege de voorkeur voor zogenaamde kopstemmen van de Rooms-Katholieke kerkvorsten. U hoorde nu het Andanto Modalto uit zo'n Salva Regina, RV 616. De uitvoerende zijn de countertenor Andrea Scholl samen met de Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van dirigent Paul Dyer.

Antonio Vivaldi was de componist van dit andante molto uit zijn Salve Regina RV 616. Het werd uitgevoerd door Andreas Scholl samen met de Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van Paul Dyer. De nocturne is een vorm ooit ontwikkeld door de eerste componist John Field. En Frédéric Chopin schreef tijdens zijn bijna gehele werkende leven vooral nocturnes, zoals u wellicht zult weten. Vandaar ook de vele opusnummers. Uit zijn nocturne nummer 19 in E, opus 72, hoort u nu de vlammende uitvoering op de pianotitsen van de fameuze Arthur Rubinstein.

Ja, luisteraars, een perfecte uitvoering, zoals dat heet, van deze nocturne nummer 19 in E, opus 72 van Frédéric Chopin. Uitgevoerd door wie anders dan de beroemde Arthur Rubinstein. De Nederlandse celliste Querine Viersen heeft een voorkeur voor de suites van Johann Sebastian Bach. En ze speelt deze dan ook het liefst in kerken, zoals ze zelf zegt. Want ze zei, alleen daar kan ik de diepte in en daar komt de volle schoonheid tot haar recht. Overigens is de volgende opname, de derde suite van Bach, bijgenaamd Allemande, in een studio opgenomen. Oordeelt u zelf hoe naar uw mening deze uitvoering klinkt.

De cello stond centraal in de zojuist beluisterde opname van de derde suite, bijgenaamd Allemande, van Johann Sebastian Bach. Hier uitgevoerd door de bekende Nederlandse celliste Quirin Viersen. Nadat hij in een tijdsbestek van 19 jaar 36 opera's, had geschreven, stopte Gioachino Rossini met componeren op die leeftijd. Toch waagde hij het om daarna nog eenmaal een muziekstuk te componeren dat hij zelf de zonde van de oude dag noemde. Een bezielend religieus koorwerk onder de naam De Petite Messe Solennelle. Hier wordt het uitgevoerd op Radio Regio Klassiek door de King's Consort onder leiding van dirigent Robert King. Luister maar eens naar het Kyrie uit deze mis.

Giocattino Rossini was de componist van het Kyrie uit de Petite Miss Solennelle, uitgevoerd door de King's Concert onder leiding van dirigent Robert King. Uit het tot nu toe gedraaide werken in ons programma Radio Regio Klassiek heeft u kunnen opmaken wat wij bedoelen met klassieke muziek vanuit een breed perspectief. Grote orkesten, kleine samenstellingen en dan hebben we het nu ook over een kamermuziek. Want dat hoort er natuurlijk ook als detail volledig bij. Wolfgang Amadeus Mozart schreef zijn serenade, Kugelverzeichnis 361, in B-flat majeur, bijgenaamd de Grand Partita, in het jaar 1781. En het is tot nu toe het meest beroemde kamermuziekwerk voor deze combinatie-instrumenten. Hier samengebracht door het Amati-ensemble uit Salzburg. En zij spelen voor u het Menuetto Allegretto.

Uit het kraampartita van Mozart werd het Minuetto Allegro gespeeld door het negenkoppige Amati-ensemble, onder leiding van de Israëlische in de Verenigde Staten wonende violist Gil Sharon. Om de diversiteit van de klassieke muziek nogmaals te benadrukken, nemen we u mee aan de hand in ons programma voor een beroemd operakoor, namelijk het koor en natuurlijk met het orkest van de Accademia Nazionale di Santa Cecilia uit Italië, onder leiding van de Japanse dirigent Myung Woon Chung, in een feest der herkenning. Want u kent het vast allemaal. Ik bedoel natuurlijk het slavenkoor uit de opera Nabucco van Giuseppe Verdi.

Gisel van Adolf Adam. Dat is de naam van de componist. En de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van de dirigent Sir Neville Mariner, hebben plaatsgenomen in de orkestbak om u te laten genieten. Luistert u maar eens.

deed de ogen dicht, luisteraars, en u luisterde naar de muziek. In verbeelding zag u twee balletdansers het pas de deux dansen uit de balletmuziek. Natuurlijk de naam Giselle van de componist Adolf Adam. De uitvoerenden waren die Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van haar beroemde dirigent Sir Neville Mariner. Neem een groot symfonieorkest en zet er een beroemde Nederlandse pianist bij. Voeg ze samen en je hoort het Adagio una poca mosso uit het vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Beste luisteraars van Radio Regionalistiek, applaus voor het Norrköping Symphony Orchestra onder leiding van dirigent Andrew Parrott met als solist Ronald Brautigam op piano.

De componist was onmiskenbaar Ludwig van Beethoven. En de naam van het werk, natuurlijk uit de 5e symfonie, het Adagio un poco mosso. Uitvoerende waren het Norrköping Symphony Orchestra samen met solist op piano Ronald Brautigam. Tijd nu in het programma Radio Regio Klassiek voor een bekend muzikaal duo. U namelijk gaat luisteren naar de pianiste Marta Engerich samen met de cellist Misha Majski. Zij spelen nu in een transcriptie voor cello en piano de sonate voor viool en piano van de componist César Franck. Ook al was Franck een Belg, zijn vioolsonate die hij op 64-jarige leeftijd schreef klinkt heel erg Frans en doet ons denken aan composities van Claude Debussy.

Een vioolsonate in een niet-alledaagse transcriptie voor cello en piano. Dat was de sonate voor viool en piano in A van César Franck, hier uitgevoerd door Martha Eggerich op piano samen met de cellist Misha Majski. Laten we zingen, zingen uit volle borst, met Schubert. Dat schreef Schubert's vriend Johan Herbeck in 1866. Luister maar goed, beste luisteraars, en laat de vrolijke klanken van de liederencomponist Franz Schubert over u heen komen. U hoort hier het lied Zur guten Nacht, Deutsch 903, opus 81. En u hoort één bariton, vier mannenstemmen en een klavier. Samen vormen ze het Amakkoord-ensemble van dirigent en tevens pianist Erik Schneider. Oh.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. Anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland om alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer, droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump, die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer, droog en zonnig, bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio 350.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukkers Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Oud Anders. De Spaanse componist en gitarist Julián Arcas, die leefde van 1832 tot 1882, is misschien niet zo'n heel bekende naam. En toch heeft hij vele grote gitaristen na hem beïnvloed. De man heeft prachtige werken voor de klassieke gitaar geschreven. U heeft zojuist geluisterd naar zijn Fantasia sobre el Pano Osea Punto de la Habana. Ja, een hele mond vol. En dan gaan we verder met een stille favoriet van de presentator van Oud Anders, namelijk de Canadese hardrockgroep The Tea Party. De mannen hadden wat mij betreft wereldberoemd mogen worden. En ja, ze waren ook wel redelijk populair in hun eigen land en in Duitsland en Australië, maar verder kwamen ze niet. Hun muziek werd niet opgepakt in Amerika, dat nog altijd bepaalt of iemand echt groot succes gaat hebben. We draaien het nummer Midsummer Day van een album Splendor Solis uit 1993, toen frontzanger Jeff Martin nog griezelig veel leek op Jim Morrison van The Doors, zowel qua uiterlijk als qua stemgeluid. Mooi nummer, gaat u ervan genieten.

Als liefhebber van folkzangeressen hebben we de Amerikaanse Sarah Jarosz heel erg hoog zitten in Oud-Anders. Met haar laatste album Polaroid Lovers is ze naar onze smaak wel iets te veel overgeheld naar de mainstream pop, maar dan blijft ze nog steeds heel erg goed. Gaat u luisteren naar Runaway Train van Polaroid Lovers uit 2024.

Claude Lejeune was een Frans-Vlaamse polyfonist die leefde van circa 1530 tot 1600. Van hem presenteren wij u nu de compositie Tout ce qui est de plus beau, uitgevoerd door het Zwitserse ensemble Thélème, dat zich voornamelijk toelegt op oude muziek.

De Noorse componist en jazzpianist Christian Wallumreut maakt prachtige muziek. Van hem draaien we het nummer Self Folk van zijn album Speaksome van 2021. Niet iedereen zal veel met jazz hebben, maar dit solo-nummer op de piano zal de meeste mensen wel aanspreken. Gaat u luisteren.

De Franse componiste en pianiste Helena de Montguerou, levende van 1764 tot 1836, wordt door muziekcritici wel omschreven als de brug van het klassicisme van Mozart naar de romantiek van Chopin. Nou, dat is veel eer, maar dat heeft ze ook waargemaakt met vele, vele mooie composities. Ze was een uiterst productieve dame met veel gevoel voor melodie. Maakt u kennis met haar in het nummer Piano Etude nummer 28 in E Major, uitgevoerd door de Britse pianiste Claire Hammond. U vindt het nummer op de plaat Helena de Montguerou Etudes uit 2022.

Wiki zegt het volgende over Hadouk. Het Hadouk-trio is een Franse ethno-jazzband. De naam van de band verwijst naar de Noord-Afrikaanse driesnarige bas, de hadjoui, en de oorspronkelijke Armeense doedoek, een soort hobo, die de basisinstrumenten van het trio zijn. De muziek kenmerkt zich door een mengeling van Oriëntaalse, Europese en Afrikaanse klanken. Wel maakt u kennis met het trio via het nummer Tizi van een album Le Cinquième Fruit uit 2017.

Conal O'Gara is een Ierse fluitspeler die traditionele Ierse muziek combineert met zijn eigen ideeën. De man wordt hooglijk gewaardeerd in zijn vaderland en elders. En waarom wordt wel duidelijk in het nummer An Sketch Gel. En dat betekent zoiets als de meidoorn. U weet wel, die heester die in het voorjaar prachtig wit bloeit.

De Britse multi-instrumentalist Andrew Cronshaw brengt muziek die een mengeling is van Britse, Scandinavische, Iberische en Armeense muziek. Met andere woorden, het is een potpourri van traditionele muziek uit heel Europa. Gaat u luisteren naar Rakhine Yezhu van zijn album On the Shoulders of the Great Bear uit het jaar 2000.

De alleskunner John Thorne uit Amerika komt ter afsluiting van ons uurtje Oud Anders ook weer eens aan bod. En wel met het nummer Nature's Soft Nurse van zijn recente album uit 2026, getiteld Sing Me Now Asleep. Bekende avant-garde muzikanten als Bill Frisell, Ikoi Mori en anderen staan hem bij. Tot horens, beste luisteraars.

0: 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Delta FM met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzegen van de Tour de France won drie van de vijf etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
3: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
4: Goedenavond, welkom bij aflevering 1717 van Symfonia uit onze 34ste jaargang. Met twee uur lang, ook op deze warme zondagavond, allerlei progressieve rock, zowel nieuw als oud. En verwante stijlen, zoals bijvoorbeeld jazzrock. En ook classic rock komt vanavond voorbij. En muziek waarin ook zelfs trip-hop invloeden zijn te vinden. Allemaal scharen we dat onder progressieve rock en pop. Vanavond hoort bijvoorbeeld de nieuwe Moonrise uit Polen. En daarnaast hebben we ook voor u de nieuwe plaat van Simon Phillips. En dat is die jazzrock waar ik het over had. En we hebben een archiefrelease van Peter Gabriel. Opnamen die gemaakt zijn op het eerste WOMAD Festival in 1982 zijn eindelijk op CD verschenen. Daarnaast een fraaie heruitgave van de toch meer in classic rock uitblinkende groep Eagles. En daarnaast hebben we ook muziek uit Noorwegen van Fervent Mind uit Brazilië van Caravela Escarlate. En we moeten ook weer stilstaan bij het heengaan van een belangrijk iemand uit de progwereld. En dit keer is het Dee Palmer, die eind jaren 70 toetseniste was van de groep Jethro Tull en daarvoor al jarenlang arrangementen maakte voor die band. En in de jaren 80 ook nog allerlei arrangementen voor symfonische orkesten maakte van allerlei progbands. En daar hebben we dus later deze uitzending aandacht voor. We beginnen eerst met, ik ben nog één band vergeten, Beat. Die treedt deze week in Nederland op. Gaan we ook live muziek van draaien van deze supergroep. Maar we beginnen met een andere bekende groep. En dat is niemand minder dan de groep Yes. Want er is een nieuwe plaat verschenen en die heet Aurora. Je zou verwachten dat dat eerder een titel zou zijn van een Asia-plaat. Dat is de groep waar twee leden van de huidige Yes-bezetting, Steve Howe en Jeff Downes, ook in hebben gezeten. Maar het is dus een nieuwe plaat. De derde in een reeks die gemaakt is met dezelfde engineer. Opgenomen in hetzelfde fraaie landhuis waar daar een mooie studio is in ten zuiden van Londen. En de groep vindt van zichzelf dat ze met de huidige bezetting, waarin al twee albums lang Jay Shellen de drums beroert, steeds beter worden. En het is ook echt een plezierige situatie, leggen ze uit in de studio. Een vaste unit die heel goed werkt. En daar is Aurora dus uit geboren. En net als op de vorige twee albums zijn er ook weer orkestarrangementen te horen die door dezelfde arrangeur zijn gemaakt. Bijvoorbeeld in het nummer dat wij hebben uitgekozen, Ariadne van Yes.

U hoorde Ariadne, een van de twee nummers op de nieuwe plaat van Yes, waar een orkestarrangement bij gemaakt is. Dat echt goed blendt met wat de band zelf al heeft. Dus niet zomaar een begeleiding op de achtergrond. Het andere nummer is het titelnummer Aurora. En zoals ik net al zei, het album is een zeer goede mood tot stand gekomen. Ook alle muzikanten hebben compositorische bijdragen geleverd. De meeste nummers zijn door meerdere mensen geschreven. En er is één lang nummer op te vinden wat uit vier stukken is opgebouwd. En dat waren oorspronkelijk, zo wordt uitgelegd in het boekwerk, losse songideeën die aan elkaar gelijmd zijn. Maar het is wel meer een unit geworden dan bijvoorbeeld Quartet op Anderson Bruford, Wakeman & Howe, om maar een andere Yes afgeleide te gebruiken. En het mooie is dat we daarin Jeffrey Downes horen met een mooi soepel keyboardwerk dat een beetje doet denken aan van zijn grote voorganger Rick Wakeman, terwijl Downes toch een heel ander type keyboardspeler is. En een ander nummer waarin hij dat ook doet is Outside the Box. Dat sowieso een leuk nummer is, omdat er zoveel gedaan wordt met stemmen. En dat is gedaan met woordeloze zang door John Davison en door Billy Sherwood. En inspiraties daarvoor die hebben ze opgedaan bij Beach Boys en Take Six, maar ook uit het eigen oeuvre We Have Heaven en Leave It van de platen Fragile en 90125. We gaan luisteren naar dit nummer Outside the Box, met dus ook een fraai solo op Moog van Downes.

U hoorde Yes met materiaal van het nieuwe album Aurora. Outside the Box heette dat nummer. En daar is ook een versie van waar een Blu-ray bij zit met een Dolby Atmos mix erop. En dat werkt vooral bij een nummer als Outside the Box heel goed, omdat je al die specie-geluiden die je in het nummer hoorde van alle kanten op je af hoort komen. En dat is uitgevoerd in een fraai digiboek. We gaan door naar Polen met Moonrise. Componist, multi-instrumentalist en muziekproducent Kamil Konieczniak is de leider en oprichter van Moonrise. En diverse muzikanten hebben door de loop der jaren meegewerkt aan de albums van dit Poolse project. Zoals bijvoorbeeld de ook van Millennium bekende Lucas Gal. En hij zong op de eerste twee albums, maar bleef daarna wel songteksten aandragen voor latere platen. En na vier eerdere releases die allebei Symfonia aan bod zijn gekomen, verscheen twee maanden geleden No Rewind. Het nieuwe materiaal bouwt voort op bekende Moonrise-elementen, maar introduceert ook regelmatig een meer mysterieuze sfeer. En de teksten, opnieuw van de hand van Gal, verkennen volgens hem thema's als hedendaagse angst, de verwaging van de grenzen tussen waarheid en manipulatie en meer persoonlijke ervaring die verband houden met herinnering, verlies en verlangen naar wat onomkeerbaar voorbij is. De muziek van Moonrise heeft een voelbare emotie die voldoende afwisseling, dynamiek, kleur en spanning heeft. En liefhebbers van Pendragon, Jadis en IQ worden weer op hun wenken bediend. En wij gaan luisteren naar twee nummers van No Rewind. En die worden door verschillende mensen gezongen. We gaan luisteren naar When We Played By Heart. Gezongen door de van onder andere Elbion en TRK Project bekende Anja Batko. En vervolgens naar het nummer Friends of Blood. Dat gezongen wordt door Marcin Stajek. Moonrise.

U hoort de muziek van de Poolse groep Moonrise. En als u vaak naar ons luistert en dan ook altijd meeleest op onze website, heeft u misschien gezien dat die nog niet geüpdated is. Dat komt omdat onze webmaster op dit moment op vakantie is. Als het goed is, wordt morgen of overmorgen wordt de site alsnog helemaal geüpdated. En kunt u alles alsnog nalezen. En na luisteren kan natuurlijk sowieso altijd. We hoorden nummers dus van het album No Rewind van Moonrise uit Polen. Friends of Blood and Before When We Played By Heart. In de Wereld Vol Muziekrubriek gaan we vanavond naar Brazilië voor de groep Caravela Escarlate. Die werd in 2011 opgericht in Rio de Janeiro. En eigenlijk gaan de wortels van die groep nog een kleine twee decennia verder terug in de tijd. Want toen componeerde gitarist David Paiva al muziek waarbij hij inspiratie opdeed bij uit Engelse en Italiaanse progressieve rock, maar ook uit populaire Braziliaanse muziek. En om deze uit te voeren experimenteerde hij met verschillende bezettingen. En dat leidde uiteindelijk tot de groep waarvan de naam is afgeleid van een van zijn composities, Caravela Escarlate dus. En in de loop van de periodes daarna was de groep soms een tijdje actief en soms ook een tijd lang niet. En in 2023 verscheen uiteindelijk een derde album, gewoon getiteld 3, een Romeinse 3. En dat belicht diverse historische thema's. Bijvoorbeeld, als we het toch over de Romeinen hebben, het Romeinse Rijk, maar ook de middeleeuwen, de pre-Columbiaanse beschavingen en het tijdperk van de ontdekkingsreizen. En op de hoes prijkt een beroemd schilder van William Turner, uitbarsting van de vulkaan Vesuvius bij Pompeji in 79 na Christus. En dit, de muziek op dit derde album ligt in de lijn van de eerdere platen, oftewel muziek die in de lijn ligt van de grote symfonische rockbands uit de jaren 70, met veel ruimte voor vintage keyboardspel. Dus liefhebbers van AMM, Legan Palmer en bijvoorbeeld Lormer, die komen uitgebreid aan hun trekken. We gaan luisteren naar twee nummers van het album 3, dat in 2023 bij het Noorse label Charisma Records verscheen. Eerst het nummer Filtro dos Sonhos, dat zich laat vertalen als dromenvanger. En vervolgens Mandala van Caravela Escarlate.

Luisterde naar Mandala en daarvoor Filtro dos Sonhos van Caravela Escarlata uit Brazilië van het derde album 3. We herdenken Dee Palmer, die overleed op 13 juni jongstleden. En die is vooral bekend geworden door haar medewerking aan vele Jethro Tull albums. De destijds nog als David door het leven gaande Palmer kwam na haar compositieopleiding al in 1968 in contact met de band rond Ian Anderson. En was vervolgens als orkestarrangeur en arrangeur betrokken bij de Tull albums. Totdat ze in 1976 daadwerkelijk toetrad als vast lid. En uit de deluxe books edities van de Tull albums die de laatste tijd uitkomen, blijkt dat ze in die jaren behoorlijk wat werk aanleverde, dat vervolgens lang niet altijd op de destijds verschenen LP's terechtkwam. En dat geldt in sterke mate voor het laatste album waar ze als bandlid aan meewerkte, Stormwatch uit 1979. De instrumentale albumafsluiter Elegy was van haar hand en draagt duidelijk haar klassiek geschoolde stempel. En 6 jaar later prijkte een echt symfonische uitvoering door London Symphony Orchestra op A Classic Case met Palmer als dirigent en Anderson als speciale gast. En in de jaren 80 en 90 maakte ze diverse van dergelijke projecten met orkestversies van rock nummers van onder andere Pink Floyd, Queen en The Beatles. Maar op de 40th Anniversary Force 10 edition van Stormwatch is een destijds ook ongepubliceerd werk te vinden. Een compleet uitgewerkte song, Urban Apocalypse, met zelfs een tekst van Palmer, die gewoon gezongen wordt door Anderson. Maar Anderson vond het dan weer niet geschikt voor Stormwatch, dus het is afgevallen destijds en pas onlangs verschenen op die heruitgave. En dat is ook nog terechtgekomen op de plaat Through Darkened Glass, die ze een jaar voor die heruitgave van Stormwatch zelf uitbracht en waar Martin Barr dan weer aan meewerkt, voormalig Jethro Tull gitarist. En met andere

We hoorden Elegy, een compositie van Dee Palmer. En daarvoor Urban Apocalypse, ook van haar. Twee nummers die te vinden zijn op de versie van Stormwatch, zoals die in 2019 als heruitgave verscheen. De 40th Anniversary 410 Edition. En Elegy is ook de afsluiter van het reguliere Stormwatch-album. Het laatste album waar Dee Palmer als Jethro Tull-lid aan bijdroeg. En Dee Palmer overleed op 13 juni jongstleden op 88-jarige leeftijd. En ongeveer tegelijkertijd overleed ook Dave Greenslade. Daar zullen we binnenkort ook nog aandacht aan besteden aan het overlijden van hem. Straks in de tweede uur hoort u onder andere nog nieuwe muziek van Simon Phillips. Natuurlijk meer van ons album van de maand van Karma Mooi. En daarnaast komt er ook nog muziek van Eagles en Peter Gabriel voorbij. Dus blijf luisteren naar Symphonia. Tot

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat? Dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
10: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
11: Delta FM met het nieuws.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. En dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Wij draaien de hits en hebben de informatie.
0: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
4: U bent weer terug bij Symfonia. Nog een uur lang allerlei vormen van symfonische rock en zeker ook verwante stijlen op Delta FM en Radio 350. Met in dit uur bijvoorbeeld de supergroep Beat, die jaren 80 muziek van King Crimson speelt. Met twee leden uit die tijd ook in de bezetting. En verderop ook nog Peter Gabriel en Eagles. Ja, zeker zelfs Eagles komt aan bod. En natuurlijk de nodige nieuwe concerttips en dingen over de concertagenda. We beginnen met een nieuwe uitgave en dat is het album Protocol 6 van Simon Phillips. En hoewel Simon Phillips op diverse soloalbums zoals Symbiosis en Another Lifetime met saxofonisten werkte, waren de eerste vier platen in zijn Protocol-reeks gebaseerd op de klassieke drum, bas, keyboard bezetting. En gitaar natuurlijk er ook nog bij. En op Protocol 5 uit 2022 breidde de drummer die qua muzici geregeld wijzende formule met saxofonist Jacob Sesney uit, waardoor de progressieve jazzrock verrijkt werd met naar Weather Report neigende fusion. En op het pas geleden uitgekomen zesde deel wordt deze lijn succesvol doorgetrokken, waarbij de live tevens klarinet bespelende Philip Wack de rol van de Sesney heeft overgenomen. En Ernest Tips is al sinds 2013 de vaste bassist, terwijl op de vorige cd in de line-up debuterende toetsenist Osmaro Ruiz en gitarist-co-auteur Alex Sill hun kunsten nogmaals mogen vertonen, bijvoorbeeld in het nummer Code for Kryptos van Simon Phillips.

En voor mensen die dachten dat ze Simon Phillips hoorden, dat was niet het geval. Er ging even een verkeerd schuifje over. U heeft natuurlijk nu ook de playlist niet op onze site erbij, maar dan zou u gezien hebben dat het muziek was van ons album van de maand, namelijk van Karmamoy uit Italië, draaide het nummer Hero, met de virtuose keyboardpartijen van niemand minder dan Adam Holtzman. En we hadden u al wekenlang beloofd dat we dit nummer ook een keer voorbij zouden laten komen, omdat er ook drie fantastische solo's van hem inzitten. En dat was dus allemaal van ons album van de maand van Karmamoy. En die plaat die heet nog steeds Eternal Mistake. Ja, en wij maakten dus nu ook, geen Eternal, maar in ieder geval een kleine mistake bij, met het verkeerde schuifje. We horen, gaan zo meteen luisteren naar Simon Phillips, naar dat nummer Code for Kryptos. Maar eerst hebben we nog wat concertnieuws voor u. We hebben wat nieuwe toevoegingen. Hawkwind blaast nog steeds. En op 12 september is die groep in Theater Heerlen te aanschouwen. En een dag later, op 13 september, in Utrecht, in Tivoli, Vredenburg, de Braziliaanse groep Azimuth. Dan gaan we meer de fusion kant op. Komt op 5 oktober naar de Melkweg in Amsterdam. En Mostly Autumn komt opnieuw naar de Metropool in Enschede. En opnieuw in december, op 6 december aanstaande. En we hebben een tijdje geleden muziek gedraaid van het World Music Prog-achtig gezelschap Nusaranta Beat. En die groep die is op 10 december het aanschouwen in Fluor in Amersfoort. En ook Focus gaat me door en door. Er is weer een nieuwe datum toegevoegd die enigszins in de buurt is te bezoeken. 11 december in Dru Industriepark in Ulft. En Young Gun Silver Fox komt ook weer naar Nederland met een akoestische tournee. En dat is in januari volgend jaar met onder andere optredens op 27 januari in Tivoli, Vredenburg, Utrecht. En 29 januari in de Oosterpoort in Groningen. En Still Marillion met de Still Clutching tournee, waarbij 40-jarig bestaan van Clutching at Straws wordt gevierd. We hadden al een concert aangekondigd in de boerderij in Zoetermeer. Op 26 juni is er ook nog een concert bijgekomen in De Pul in Uden. En dat is het voor wat betreft de toevoegingen aan de concertagenda. Voor wat betreft de concerten waar u de komende week naartoe kunt, kunt u natuurlijk altijd kijken op symfoniaradio.nl/concert. En daaronder vindt u bijvoorbeeld een concert van de groep Beat. De band waar we later dit uur ook nog muziek van gaan draaien. En verder kunt u deze week ook nog naar, even kijken, naar Frank Carducci en de Fantastic Squad met Dead Joe Payne als support act op 26 juli in Popoti Boerderij in Zoetermeer. En dan is het alweer voor deze week wat dat betreft. Wij gaan nu alsnog muziek draaien van het 6e protocolalbum van Simon Phillips. En dat is het al aangekondigde Code for Kryptos.

U hoort het nummer Code for Cryptos van Protocol 6 van Simon Phillips, verschenen bij Phantom Recordings. En wij gaan door met een live tip. Aanstaande woensdag 24 juni treedt de gelegenheidsformatie Beat op in 013 te Tilburg. In 2023 kwam het bericht dat Adrian Belew graag weer eens aan de slag wilde met de muziek uit zijn eerste King Crimson periode, de jaren 80 dus. En met de zegen van Open Crimson Robert Fripp, die zelfs de nieuwe bandnaam bedacht, zocht Belew een bezetting bij elkaar die eer zou doen aan het werk uit deze zogenaamde Discipline periode. Toen de groep middels het drieluik Discipline, Beat en Three of a Perfect Pair duidelijk een nieuw geluid liet horen. Natuurlijk is originele bassist Tony Levin weer van de partij en daarmee de enige verbindende factor met de laatste King Crimson bezetting die tot 4 jaar geleden actief was. En als drummer werd een gekend fan gevraagd die als toollid al gezamenlijk tourervaringen had opgedaan met King Crimson, namelijk Danny Carey. Maar wie laat je dan de gitaarpartijen spelen? En daar nam niemand anders dan Steve Vai de uitdaging voor aan. En daar is natuurlijk de vraag van hoe gaat hij die partijen van Fripp inkleuren? En de fans die kunnen gerust zijn, want de shows die nu zijn geweest en ook het live werk dat al is verschenen, daaruit is valt op te maken dat er recht wordt gedaan aan wat King Crimson in de jaren 80 deed. Maar dat er wel een nieuwe draai hier en daar aan is gegeven met deze fantastische muzikanten natuurlijk. Van vorig jaar konden we al een 2-cd en Blu-ray van de tour die door de VS is gedaan in de winkels vinden. En die hebben we nu ook scherp staan. En daarvan kiezen we het nummer Industry in een live versie. Een vrij experimenteel 10 minuten lang durend nummer van Beat.

U hoorde het nummer Industry van King Crimson uit de jaren 80. Maar deze versie, live, komt van Neon Heat Disease Live in Los Angeles van A Beat. En dat is de groep met Tony Levin, Adrian Belew, Steve Vai en Danny Carey. En die treedt 24 juni op in 013 te Tilburg. Wij gaan door met meer live muziek. In juli 1982 vond in Bath het eerste door Peter Gabriel georganiseerde World of Music and Dance Festival plaats, oftewel het WOMAD Festival. Een bijeenkomst van kunstenaars van verschillende etniciteiten. Muzikaal gezien was het een groot succes met optredens van onder meer de Master Drummers of Burundi en shows waarbij Simple Minds, Echo and the Bunnymen en Peter Hamel zich aansloten bij acts uit Indonesië en China. Financieel was het echter een ramp. Een reunieconcert met Genesis verlichtte later de schulden en tijdens Gabriels eigen concert op 16 juli werd bijna het gehele nog te verschijnen Peter Gabriel 4 album gespeeld. De ook als Security bekende plaat was opgenomen met gebruikmaking van de nieuwe complex te hanteren Fairlight CMI synthesizer die tijdens dit optreden haar live vuurdoop kreeg. En Gabriel werd begeleid door vaste krachten Larry Synergy Fast, David Rhodes en Jerry Marotta. Alleen Tony Levin, die u net nog hoorde bij Beat, ontbrak door King Crimson verplichtingen en zijn vervanger was de al op Peter Gabriel 3 actieve John Giblin. En drum- en dansgroep Ekome en Peter Hamel completeerden het gezelschap. En mede door de prominente bijdrage van Giblin, die Levin's Chapman Stick partijen kundig verving door zoemende fretloze basglijders en door het eenmalig karakter van het optreden, klinkt het vorig jaar als download en afgelopen maand uiteindelijk toch ook als CD en LP uitgebrachte, helder vastgelegde Live at WOMAD 1982. Rauwer, spontaner en authentieker dan Plays Live uit 1983. Van Peter Gabriel 4 ontbrak trouwens alleen het intieme Wallflower en in plaats daarvan werden een embryonale versie van de non-albumtrack I Go Swimming en Biko, de song die het WOMAD vuur eigenlijk ontstak, vertolkt. Wij hebben echter gekozen voor het nog immer indrukwekkende The Family and the Fishing Net.

Peter Gabriel en begeleiders live op het WOMAD Festival in 1982. Het Oerfestival, nu op cd verschenen via Real World. 1982 was er dus The Family and the Fishing Net. De classic rock en country rock band Eagles is geen regelmatige bezoeker in Sinfonia. Een van de weinige keren dat we een uitzondering maakten was jaren geleden voor het orkestrale instrumentale Journey of the Sorcerer van de vierde plaat One of These Nights uit 1975. Dit album, met het van een heerlijk intro voorziene titelnummer, werd onlangs opnieuw uitgebracht. De oorspronkelijke muziek kreeg daarbij gezelschap van een dubbel cd met een live opname uit 1975. En als extra werden alle nummers van de drie schijven nogmaals op een Blu-ray geplaatst, die desgewenst in Dolby Atmos of stereo kan worden afgespeeld. En van deze 51 jaar oude plaat draaien we het met een lekker gitaarduels gezegende Too Many Hands. PS, wilt u de Eagles of wat er nog van over is dit jaar nog op het podium zien, dan kunt u voor optredens in september of november nog kaartjes kopen. Voor minimaal zo'n $400 hebt u een mooi plekje in de befaamde Sphere te Las Vegas. U kent het wel, waar U2 optrad met het Nederlandse drummer van Cresip. Maar dat tezijde, wij gaan luisteren naar Too Many Hands van Eagles.

Na Too Many Hands van de fraaie heruitgave van One of These Nights van Eagles hoorde u Fervent Mind met All Sounds Muted van het album Tranquilize uit 2019. De zangeres Lieve Solid richtte deze groep in 2014 al op, waarna het Noorse gezelschap ruim de tijd nam om een eigen geluid te ontwikkelen. En dat werd vastgelegd op wat tot nu toe het enige album is gebleken, Tranquilize dus. En hoewel het verscheen op een proglabel, namelijk Charisma Records, bleek Fervent Mind geen prog te produceren in de traditionele zin des woords. Er zijn namelijk ook allerlei invloeden te horen uit aanverwante genres zoals trip-hop en dream-pop. Denk daarbij aan bands als Massive Attack, Portishead en in mindere mate ook wel Mew. En ook Radiohead en meer in prog gewortelde groepen als Anathema en Porcupine Tree waren duidelijke inspiratiebronnen. En je hoort zeker ook sporen van laatstgenoemde band en vooral ook het solo-werk van Steven Wilson terug in onder andere het door ons uitgekozen nummer. En dat heette All Sounds Muted. En met dit nummer van Fervent Mind komen we aan het slot van deze uitzending van Symfonia. En bent u gewend om alles ook nog na te lezen op onze website? Dat kan normaal gesproken altijd meteen op symfoniaradio.nl. U moet nog eventjes wachten op de update van de site met de uitzending van 21 juni. Onze webmaster die is op vakantie en heeft daar pas morgen of overmorgen weer tijd voor. En dan kunt u ook alles nalezen wat u over wat u vanavond gehoord heeft, met natuurlijk de links naar de verschillende websites van de groepen en ook de update van het concertnieuws. U kunt natuurlijk wel al wijd en zijd verspreiden het woord dat dit programma steeds weer terug te luisteren is via de speciale link die u op symfoniaradio.nl vindt. Een link naar Radio 350. Dan kunt u deze uitzending nu al terugluisteren, zometeen bedoel ik, en maar ook uitzendingen tot maanden terug. En u vindt daar ook de link naar onze Facebook-site waar u ons kunt liken. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we gewoon weer en maken nog een mooie avond van. En natuurlijk is dit een programma, wou ik nog zeggen, van Alvin Gerritsen, René Lima, Christian Beckhuis, Herman Deuk en Maurice Dam, zoals altijd. Tot volgende week.

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium.
7: 10 uur.
8: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
7: En je weet wat er speelt.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
7: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Reijer Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. Op 21 juni stond de zon boven de Noorderkeerkring en is de astronomische zomer dus officieel begonnen, althans op het noordelijk halfrond. En daar willen we niet zomaar aan voorbij gaan. Daarom vanavond alleen maar nummers die betrekking hebben op de zon of de zomer. En we beginnen met het ultieme zomernummer. Summertime, afkomstig van de opera Porgy and Bess. Dat werd in 1935 gecomponeerd door George Gershwin op een libretto van zijn broer Ira Gershwin en van Duoise Hayward. Tientallen verschillende muzici hebben en hadden dit nummer op hun repertoire staan. Wij gaan luisteren naar een live uitvoering van Treintje Oosterhuis samen met de Amsterdam Sinfonietta en de Houdini's onder leiding van Wayne Marshall. Summertime.

Het ultieme zomernummer Summertime. Dit keer live door Treintje Oosterhuis samen met de Amsterdam Sinfonietta en de Houdini's. Op de Jazz Jamboree in Warschau, eind oktober 1991, was ook violist Stefan Grappelli een van de deelnemende muzici. Samen met Marc Fosset, gitaar en bassist Jean-Philippe Viret speelde hij live onder andere de bekende Stevie Wonder-compositie You Are the Sunshine of My Life.

Stefan Grappelli, Marc Fossé in Jean-Philippe Viret met de compositie van Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. Al jarenlang hadden zowel de Mills Brothers als Count Basie en zijn muzikanten gedroomd van een gezamenlijke reis naar de opnamestudio toen het er in november 1967 eindelijk van kwam. Herb, Harry en Don Mills en hun gitarist Norman Brown en verder de 17-man sterke big band van Count Basie bundelden voor het eerst hun krachten met de LP The Board of Directors als swingend resultaat. En van dat album komt het nummer Sunny.

U hoorde Sunny door de Mills Brothers samen met het orkest van Count Basie. Afkomstig van het album The Hub of Hubbard, dat op 9 december 1969 werd opgenomen, is het volgende zomernummer. We horen Freddie Hubbard, trompet, Eddie Daniels, tenorsax, Roland Hanna, piano, Richard Davis, bass en Louis Hayes, drums met The Things We Did Last Summer.

Van het album The Hub of Hubbard was dat The Things We Did Last Summer. De overeenkomst in stem tussen Madeleine Peyrou en Billie Holiday is frappant. Wat niet wegneemt dat Peyrou steeds meer afstand neemt van haar grote voorbeeld. Uit 2006 van het album Half the Perfect World komt het nummer The Summer Wind.

Heerlijk zomernummer van Madeleine Peru, Summer Wind. Begin jaren 60 was bossa nova overal. De relaxte Braziliaanse muziek was commercieel super succesvol, dus honderden muzikanten waagden zich aan zo'n plaat. Zo ook Miles Davis, samen met meesterarrangeur Jill Evans. Het resultaat is vooral curieus en een mooie reality check. Op die plaat, opgenomen in 1962 met de titel Quiet Nights, staat ook het nummer Summer Night. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: play another one. Oh, but I want to hear that.
1: Relaxte muziek met Braziliaanse invloeden van Miles Davis, Summer Night. Van het album Live in Paris uit 2002 van Diana Krall komt het volgende nummer. Een compositie van Brooks Bauman, East of the Sun, en dan tussen haakjes and West of the Moon. Behalve Diana Krall, vocals en piano, hoort u en Tony Wilson gitaar, John Clayton bass en Jeff Hamilton drums. East of the Sun and West of the Moon.

Dat was Diana Krall met East of the Sun and West of the Moon. Volgens de verhalen had Chet Baker enorme last van zijn gebit tijdens de opnamesessie van het album Quartet. Zoals zo vaak tijdens zijn carrière. Maar het is wel een van zijn beste platen geworden. Het kwartet bestaat uit Chet Baker trompet, Russ Freeman piano, Leroy Vinegar bass en Shelly Manne drums. En de opname vond plaats op 15 november 1956 in Los Angeles. En de pianist, Russ Freeman, is een belangrijke medemuzikant van Baker begin jaren 50. Zijn bluesy composities worden door het kwartet warm en recht voor zijn raap gespeeld. Dat hoor je ook op het nummer Summer Sketch.

Met de bekende klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie en zijn orkest, zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering van Jazz at Night, die dit keer helemaal in het teken stond van zon en zomer. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u er volgende week weer bij bent. Tot slot nog een citaat van D.C. Dowdell. Miles Davis en John Coltrane were so cool if alive today, global warming wouldn't be an issue. Voor nu of straks wens ik u wel te rusten en voor morgen gezond weer op. Dag.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.
3: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

zappen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna anderhalf uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
4: Wijperen in je oren.
2: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan N'Goy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.